0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abiki.
5: Zet neer wat ook al jij drinkt.

0: Psalm 24.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
4: Goeiemôre en welkom, jy is ingeskakel by Eden FM, tyd so 7 minute na 5, my naam is Jolien, en nou ons is vanoggend weer rechtstreeks hier vanaf ons oudsronga te weer die blauw huis. Hy is heeltemal blauw geverf mense, dis om hom noem die blauw huis, nee. So welkom aan al ons prachtige luisteraars, jy kry vir ons by die volgende frequenties langs die kus, by 93.8 FM Stereo, Klein Karoo 103.6, en in die huisieke omgeving by 87.8 FM Stereo, Kandeland 97.9, en die Nuisnaplet omgeving, jylle kry vir ons by 99.7 FM Stereo, Unendale 98.1, en ja, ek het twee gasten vanochtend saam met my in die atelier. Ek gaan vir hulle geleentheid gee om vir jy te groet môre.
5: Goeiemôre luisteraars. Dit is maar weer Tannie Sanne en Tannie Lies. Ach, dis weer een groot plezier om met jy te gesels vanochtend. Baie welkom hier. Almal wat luister, bekend en onbekend. En dan wil ek maar net gauw vandag sê, baie welkom en goeiemôre aan Mary Ann, Sinti, Raymond, Surita, Juffrou Mary, Juffrou Boesak, ach en almal wat luister. As ek nie die naam genoem het nie, ons dink ook aan hulle in Zouwaar, daar is van hulle wat luister, en wat bekend is, almal baie welkom, en aan Myrtle, ek hoop jy is ingeskakel, ek dink ook aan jou, en dan natuurlijk ons geliefdes by die huis, baie welkom en een hartelike goeiemôre aan almal.
6: Ja, een hartelike goeiemôre van my kant af ook aan elkeen van u, die precieze mense wat Annelies nou daar genoem het, maar ek wil net hoor of Sesde Laan vanmôre ook op die wa is. Almal in Sesde Laan, wees gegroet. Dankie.
4: Daar sê, nou ja, ek kan vir ons kontak by 044-884-0831. Ek weet nou nie of die WhatsApp-lijn in werking is nie, ek het nog nie gesien of waar boodskap die deurkom nie, maar probeer maar 060-505-2693. Ons gaan vir ons eerste muziekbreek, net daarna, dan bedien, dan die lees vir ons met die woord, bly ingeskakeld.

0: Sapotani baphulaphuli nabathandi be-Eden FM, your voice in paradise. Ningaphoswa kuphulaphula i-African Gospel Show edlala rhoqo ngecawa phakathi kwentsimbi yeshumi elinesibini uyokuma kwintsimbi yokuqala. Ibhexeshwa nguJulia Jack noVuyani Peyi. African Gospel Show yenzelwe wena mphulaphuli ungakwazanga ukuya enkonzweni. Wena mphulaphuli ulahlekelelwe ithemba, sizokuvuselela ithemba. I-African Gospel Show ngumculo wokholo.
1: Opsoek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Rise and shine weekdays 6 to 9. Whether you jog, drive, or hike, join me, Lynn Clutie, behind the mic.
3: Hey, John, Mr. Roerweek. Ek het R250 vir my kinders se kosblikke nodig.
4: Moenie worry nie, my ou. Probeer cash advance op e-wallet.
3: Soos 'n kontantvoorskot op e-wallet?
4: Net so, kry enigiets vanaf R50 sonder rente. Net 'n klein eenmalige fooi. WhatsApp hy na 0873925538 en volg die stappe.
3: Dankie, John. Ek klink vir my na 'n blink plan.
5: Bly in die spel. Doen aansoek vir cash advance met die nuwe alles in een e-wallet. FNB. Help vir ander alles. Besenvis geld. Cash advance is onderhewig aan bekostigbaarheidskriteria. FNB, een afdeling van First Line Bank Beperk, een gemagtigde verskaffer van financiële diensten en krediet.

aspecten van geslachtsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staat en waar jij kan aanklop voor hulp. Schakel in voor Legally You met advocaat Merlin Skippers-Olifant. Maandagaande om 9 op Eden FM, jouw stem in die paradijs.

0: Toe, hartelijk goeiemorgen en welkom, is ingeskakel by Eden FM, tyd so 26 minute na die uur van 9, my naam is Jolien, en ek keer tot en met 10 uur vanochtend saam met u, saam met die, of op die kontuit program, daarna gaan ons oorskakel na Jason toe, hy is by een buiteuitsending, en dit is die AHI Weskaapse Seminar, en dit vind plaas vandag, 22 Mei, en ja, dit is by die Portia Hotel, Married King George, so ja, ons gaan net keer tot en met 10 uur vanoggend, so ek gaan die beste van my vermoë probeer, om al die boodskapies en alles gedoen te kry, in hierdie volgende 33 minute, wat ons oor het om te keer. Kom ons gaan breek, gauw vinnig eerst vir advertentie, net en gesels ons verder.
1: It wasn't like any memorial I've been to, no black suits and ties, no somber music, it was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
4: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die uitsoorende omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

0: Ek wil net vir jy beklemtoon wat ons doen wanneer ons warnings kry. Ek het basis klaar gesê, maar ek wil net gou vinnig 'n paar foto's ook wys. So burgemeester het genoem dat ons ons noem het basis integrated emergency management. Ja, dagliks het ons met provinsie natuurlijk vergaderings gehad, waar die municipaliteit, elke municipale rampbestuur hoof ingeskakel is, natuurlijk ook die distrik. Natuurlijk is die distrik die koördinerings platform vir ons distrik, wat dan meneer Gerard Otto is, maar daar was elke dag communicatie, daar is nou nog vergaderings, fysis nie, maar online vergaderings gebeur nou nog, burgemeester, tot op vanochtend nog gebeur, so ons is wel in recovery phase, maar ons is ook op gereedheidslag vir enig iets wat kan gebeur.
1: Ek sal skakel op Eden FM, dis jou stem in die paradijs, so rechtstreeks hier vanaf die AHI, en ons gaan het eerste raskakel ons atelier vir advertentiebreek, as ons daar kom, dan luister ons verder na hierdie gesprek wat op hierdie oomblik aan die gang is. So terug na ons atelier vir advertentiebreek.

And then I get a couple of messages on the WhatsApp line saying, yes, Sebastian, ek elke dag raad is my geselskap deur die dag. Ek lag saam, ek praat saam, soms maak ek passie vir die lekker muziek, maar nou ja. Ons word ook geestelik gevoed, natuurlijk ook bemoedigd. Ek luister nou Many Rivers to Cross, prachtige song. Oh yes, absolutely true. I couldn't agree more with you. And the Dutch of Tevin Campbell. On a Friday.

0: Nobody may notice me. I really love my life.
1: Net so Gabby. FM, dit was Gabby Lou en nou vir Ashanti. Hartlik goeiemiddag Ashanti, welkom by die Afternoon Drive.
2: Middag
1: my kind.
2: Middag my huis toe.
1: Iedan FM, jylle moet luister aan die kind man. Kom nou.
2: Middag my huis toe. Sam vir my. Kom maar.
1: Baie dankie Ashanti. Hallo, good day Lima.
3: Lima and I listen to
1: Pola Ouskedo. Maisie! Hartelijk groet, Nuggie. Welkom bij de Afternoon Drive.
4: Heerlijk! Ingeskakel, Eden FM, Pola Masse program, Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Goeie om, Paul.
1: Ik doe zo groet, Nuggie. Oh, wat een lekker vrijdagmiddag, Leen. Wacht voor ons hier op je nummer 1 radiostatie. Eden FM, jouw stem in die paradijs. Onze dank gaan vanmiddag aan die persoon uit aan onze technici. Jason Stanley in die span, baie dankie. Die sein is weer soos dit moet wees. Klok, jelder, baie dankie vir dit wat julle achter die skerms vir ons doen. Vir Eden FM, baie dankie Jason Stanley en die technici wat hard gewerk het. Al het wind en weer getrotseer. Jody Jankies is gereed met die nationale lied van die Afternoon Drive. Hartelijk goeiemiddag Jody. En dan vat sy hom. En vanmiddag gaan sy hom gooi, sy nog nooit van tevore neem. As ek sê, Jody, sê jylle jankies. Jody!

0: Maiden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan u help in die uitsoeren omgeving George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.
2: Hier in FM, altijd goeiemiddag.
3: Goeiemiddag meneer Walsie. Hoe gaan dit?
2: Baie, baie goed zelf.
3: Hetzelfde. Ik heb hier die koekkermis in jou.
2: Of wie praat nou? Laat ik eerst goed daar beginnen.
3: Is Lona wat die praat?
2: Lona, wat zie jij Lona? Lekker mijn stem door.
3: Ik zei nu dat waar ik vandaag een beetje gruwelijk moet, dat ik een liever ook gezegd, ik wil enkel eigenlijk geen marag basis, dat ik een beetje koekrummels in jou.
2: Hawaii koekrummels, nee daar zo, mijn zuster. Wat zie je nou? Hoe gaat het?
3: Ach nee, ik kan aan boog.
2: Lekker man.
3: Ik ben bezig met een en denk, wacht, ik kan, ik ga nou kansen zetten.
2: Daar zijn.
3: Nee.
2: Van wie wil je hallo zien? Van wie wil je hallo zien vandaag?
3: Nee, van niemand die.
2: Net voor mij. Allee, Antje Jan. Een mooie dag verder, nee. Ja, zei. Mooi blij. Bye bye. Ja, aangenaam verrast daar, Antje Lona, nee. Ja, noem naampie. Noem naampie wat ze daar in de lucht gezet heeft. Antje Lona, mens doe niet dat die... Als een groot

Ja, so met The Weeknd en Ariana Grande's Save Your Tears for Another Day, bring het ons precies bij 4:15. Welkom bij de Afternoon Drive.

Lekker Abby. Mensen sê altyd give credit where credit is due, né? So wanneer ek nou sê ouetjie met jou lekker boutjie, so eie aan Mr. Mario, dan gee ek maar net die man krediet. Ek weet nou nie hoe haalbaar dit is om te tentoon te stel in die koue van die winter nie, Mr. Mario. Dalk is dit te veel gevra. Maar ons sien uit na 'n lekker warm somer waar bly en ga ek nog beskakel. Een mens om jou plek en jou tijd met je ken. Dis 1 minuut voor die uur van 4. We cross it over to George, where Sebastian Coleridge is ready with your 4 o'clock news, weather and financial indicators. Over to you, Sebastian. Take it away, Masakant. Take it away.

Ja nee, ons baie blik ons klim lekker in die vrijdagmiddag en hartelijk goeiemiddag, dalk het jy nou net by ons aangesluit. Ek breek vir muziek, ja, en dan vertel ek vir jou wat is my go-to snack, die happie wat ek vinnig vir myself gereed kry, wanneer ek so klein bykie honger is. Maar ek het ook die geneigdheid, nee, ek kan ook die eet op een nuchtig maag. Oh, ek moet hier so vloer leef voor ek eet. Odyssey, going back to my roots. Wie gaat ons?

Oh yeah, dit is Odyssey met Going Back to My Roots. Ek trek my boots uit en ek gaan terug na my roots toe. Dis hoe dit hoort, dis hoe dit hoort. Boodskap ontvang van anoniem hier op my persoonlike vaslappie nommer. Verneem graag waar as die luisteraars wat so gereeld ingebel het, Antipoppy en al die ander. Kan ons dit op die lig vra? Ja, anoniem. Ek het nou al 'n paar keer genoem dat my waslappies. Hier is groot fout, maar die technici dra kennis daarvan en hulle werk hard achter die skerms om seker te maak. Gister het dan net een boodskap deurgekom wat ons nou maar buitengewoon is. So kom ons kyk, dan kan hulle dit nog uitsorteer op hierdie vrijdagmiddag, die 22ste Mei. So jammer dat jy nou nie op so'n manier kan contact maak, die gewone waslapie manier nie, maar jy kan gerust my skakel by 044-884-0831 of los een comment daar op my foto wat geplaas is op die Eden FM's Facebookblad. Daar is een foto van Paula Hopskidops, so jy kan daar ook een commentaar liever. Reg om terug te kom na my go-to snack, wanneer daar gat in my mag is en ek moet gauw vinnig iets eet. Ek weet as mense wat gauw, two minute noodles, hulle is so op standby, vir baie. Persoonlik is ek nie een 2-minute noodle ou nie. So once in a while, ja, Durban Karichi sal ek gauw slaan daar so. Ek weet my dochter Miska, sy lyk nog al een noodelkie. Ek het een goeie vriend, wat, hy sê, nee man, jy upgrade om, jy slaan saam met jou 2-minute noodles, slaan jy sommer een blikkie baked beans, en geef jy een beetje volume, sy geef hom life, en dan word het een meal. Ja. Of vir my persoonlik, ek is een baie makkelijke mens. Ek is nie een ou met groot vereistes en sulke type van goed nie. Weet jy wat is my go-to? Wanneer ek voel my, ek is so bietjie honger nie. My go-to, ja, jy het reg geraai, dood eenvoudig. Peanut en brood. Met 'n lekker teetjie by. Daai is my go-to. En soms dan upgrade ek om na peanut and jam. Peanut and jam, ja. Net so nice kapies, ja. Maar vanmiddag, voordat ek na hierdie atelier toegekom het, toe doen ek een ander ding. Wat ek al in die verlede gedoen het? Peanut. En weet jy wat gooi ek oor om? Jening. Baba! Daai saak het lekker afgegaan, ja. Peanut moet jening oor. As hy jening bereis het, try hom nou. I'm telling you. Sy gaan my wees hee. Sy gaan my wees hee. Peanut en jening. Wanneer ek net uitval. Ek kom bereis. Maar ek moet ook sê, die brood wat ek dit opgesmeer het, was een oma broodje. Een oma broodje het ook maar net een manier om iets anders uit te brengen. So ja, ek hoop daar is een oma broekie nie, dat sy prijs kom, anders moet ons nou enekie gaan kry na werk. Lekker vars oma brood met peanut en jening oor. Mense, telling you. Oh. Here's Ray Parker Jr. A woman needs love just like you do.

It is Back in the Day, Casey and the Sunshine Band. Bet you didn't know that. 11 minutes past the hour of 5. Hello, yay. Ja, yay. Ik groet van je. Je kent ons nog wel in die laatste uur. Dat is meer muziek en minder praat. Dat is meer muziek en minder praat. En nou praat ik al weer te veel. Had ook goeiemiddag als je dat nou net jou radio aangezet het. Zo net na 5. Welkom, welkom bij jou drive time shows met my Paula Mas. Of soos hulle my roep, Paula Hops. Kedops. Jou weekend, staat right here.

18 minutes past the hour of 5. Ons jou lekker man tot en met 6 uur. Dan los ek vir jou in die bekwame hande van Jade. Ja, kom stel hem zo'n beetje op. Maak los wat vast is. Of zal ik zeggen, maak vast wat los is. Nee. Dat is wel veilig.

0: Ik was maar net bedoel om jou lekker wakker te skit. En dien jy dalk besluit het om op een vrijdagmiddag een middagslapie te vat. Van hoe? Van waar? Van wie?
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Lekker op remix. Garth Taylor, Melanie with Alice in the Stream. Dis ons lol, 22 minuten oor die uur van 5. Bijna groetheid van my kant Paula Hopskedops. Lekker wakker as ek nou. Kom ons breek wat het is.
2: Boxer, your favorite discount supermarket gives you lower prices every day. When you buy Ennis brand creamer 750 gram, buy 2 for only 99 rand. Best cook pilchards 400 gram, buy 4 for only 80 rand. Never pay more than the Boxer price.

0: bevrijdend. Niet hier, op jouw stem in het paradijs. Een goede week, een lekker week. Achter je rug. Maar ik is niet alleen nie. Ik heb mijn groot vriend en collega hier bij mij in het atelier. Namens meneer Nabil Damons. Meneer Damons, goedenavond. Zeg je daar vanavond voor luisteraars. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ja, wat een voorrecht is het om vanavond hier Samuel weer programma aan te bieden op je lucht, op je radio, golven van Eden FM. Jouw stem in het paradijs. Wonderlijke week, nat week, zonskind week, bikkie wind hier, daar. Dat is groot rugby, dat is klachten, dat is problemen, dat is tranen, dat is blijdschap, dat is alles en in alles. Ik weet niet hoe moest ik aan het werk het maandag. Want ik was zo bang om in die specifieke area te komen. Maar ja, ons kan in die programma praten over hierdie type dingetjes. Maar ja, luisteraars, goedenavond, weer eens daar buiten. Hè. Die kustgebied kan vanavond inskakel bij 93.8. Dan die Klein Karoo kan ook inskakel bij 106.3. En die Nysna Plettenberg Baai area kan natuurlijk inskakel bij 99.7. Die Kanaland, dat is nou Kalisdorp en die areas Zouwar en Lady Smit, hulle kan inskakel bij 97.9. En ook dan die Spookdorp, Uniondale, die Royal Hotel, Uniondale, kan inskakel bij 98.1. Ja, luisteraars, jullie kan ons vanavond ook WhatsApp hier in die atelier. Stuur voor mij een WhatsApp, stuur enige vraag aangaande rugby laws, whatever. Ek het die loopboek bij mij, in my buik, in my verjimmelte. So stuur enige vraag aangaande die law. En ek sal seker maak dat ek probeer om jou vraag tot die beste van my vermoë te kan beantwoord. Ja, hier kan ons WhatsApp bij 060-505-2693. Dank je.
0: Ja, dank je meneer dames voor dat goeie eentje daar. Ja, interessant. Je praat daar van die spookdorp. En ik zie die spookvrouw.
1: Huh?
0: Zijn kop is
1: afgekap.
0: Die is afgekap. Die spookvrouw,
1: huh?
0: Sy kop is af in Uniondale.
1: Is hy af?
0: Die, ja, hy is af, maar die wind...
1: Hy is
0: weens omstandighede, weens die natuur en die... En daar is een beloning.
1: Hulle moes nooit hy daarop gesit het.
0: Daar is een beloning vir die hoof. Die kop van die spookvrouw uit R1000, meneer Damons, nou van je praat van die spookdorp,
1: dat is toch.
0: Daar is een beloning. Luisteraars van Uniondale, ja.
1: Wie was het toch?
0: En ding jy die spookvrouw zijn kop krijg, ja, daar is een nummer waar je hem kan inhandig. En dan krijg jy dat je R1000 rijker. As jy die spookvrou se kop kry. So as jy hom vind, luisteraars daar in Uniondale. So indien jy hom kry,
1: ek weet nie wat sy die story vertel is van die spookvrou. Eers was hy missing, okay. En nou is hy weer missing.
0: Ja, luisteraars in Uniondale, asseblief, meneer Neville Avontuur, jy en jou manne daar, as jy hom kry, meneer Avontuur, laat me weet, indien die spookvrou sy hoof kry, want sy is een hoof daar as gevolg van die baie reën.
1: Speel hulle ook vanavond, is daar een wedstrijd aan vanavond?
0: Ja, daar is een wedstrijd aan, so ek hoop natuurlijk...
1: Hy spookvrou moet die kwaad wees.
0: Die deelers het die spookvrou sy hoof die tekst hier ingesit en hom gebring tot die... Ja, luisteraars, As jy nou ongeskakel het, jy luister na sport Ultimate Showdown met myself, Alistair Melando
1: en Nabil Damons.
0: Tijd nou, 12 minuten net naar die van 7 uur. Ja, Union Dale, soos gereg genoem, Union Dale speelt tegen
1: Collegians
0: vanaand op Oudtshoorn. Ons gaan binnenkort vir u laat weet wie die referees daar is in Oudtshoorn vanaand, en ook wie dan morgen ook vir jou kan dienst doen daar op jou verskillende velde. Ons gaan gauw vinnig vir een muziek break, en dan as ons terugkom, dan sal ons verder praat oor sportsake.

0: Ons het vroeger genoem dat die scheidsrechter het nie een goeie naweek gehad. Maar dis die opinies van die publiek. En die publiek is geregtig op die opinie, my dames. Hulle betaal, hulle... Een scheidsrechter sal nie allemaal kindervriende stel. En ek weet dat die luisteraars of 80 of 87,3% van die luisteraars verwag dat daar consequent opgetree en geblaas moet word. En, en ek kan onomwonde vanaand sê is dat die referees gaan nie uit om enige
1: spanne
0: te benadeel of te bevoordeel. So luisteraars, ons verstaan julle frustraties, want ons kyk self die wedstrijd. Maar ongelukkig kan daar net een wenner wees. En as kyk dat gaan niemand tevrede kan stel. Ongelukkig. Dis hoe dit werk. Maar ons, met die selle asem gesê, nooi ons allemaal uit om betrokken te raak by skeidsrechterskap. Raak betrokken. Dit jou klap, stel jouself beskikbaar om te sê, yes. Ek steek my hand op, ek wil graag een skeidsrechter wees. En vanavond, dit is natuurlijk, die skeidsrechters doen een onbaatzuchtige werk, elke saterdag.
1: Ja.
0: Hulle beleef hulle ouers, wat nie meer daar is nie, beleef hulle elke naweek na naweek. Hulle ouers word herroep waar hulle veronderstel wees om te rest in peace. Maar elke naweek kom die skeidsrechter uit en hy verse dit maar net voort en hy sê dit voort en een onbaatzuchtige werkie wat verrig word deur die meneer die skeidsrechter, meneer dames.
1: Ja, luister, dat is een taffe en een moeilike kwestie waarover een mens kan praat of moet praat. Ek weet nie wanneer gaat het ophou nie, ek weet nie wanneer gaat het stop nie. Maar daar moet, dit moet gestop word. Ek kan het oor die licht sê en ek is juist reeds nie bang om het te sê nie. Skeidsrechters offer soveel op. Alistair, jy weet, ek is een visman. Ek hou van hengel. Nee, jy weet, ek verkies om te gaan hengel baie keer. Nee. En dan verkies ek my ander hobbies ook. Maar waarvoor ek lief is, is vir skeidsrechterskap. Nee. Om op te tree op een veld, vir baie van die skeidsrechters daar buiten. Ons hanteer, of skeidsrechters hanteer nog die verbale abuse en soos jy sê, jou ouers word weer opgeroep, hulle is lang al geontslaap, maar hulle word weer opgeroep en goed is. Ons oore, in skeidsrechters oore is bot toe vir sulke dinge. Maar die vlak van verbale abuse, social abuse, dat is verregaande. Wereld rugby gaan so ver om toeskouwers, it doesn't matter wie en wat jy is, I just don't care, ek het respect vir jou, maar om te name en te sign, en ek daag een fotograaf weer uit om een foto van my te vat op een rugbyveld en om te plaas op sociale media. Doelbewus. Hulle vat foto's van jou, plaas het op die social. Om nou as skeidsrechter is daar, die twee klap speelt in mekaar om gemeenskap by mekaar te bring.
0: Op die vraag, op die terme van foto's vat. Daar is natuurlijk different argumente oor die geval. Ek was al ook in een geselsie waar

0: Môre sal daar natuurlik eerbied gebring word aan 'n legende, meneer Dembo van Heerden, môre op die Pakkersdorp spoorgronde ter nagedagte van sy agterlaatskap. May so rest in peace. Meneer Damons, voor ons tot u sê enige laaste woorde van jezelf?
1: Ja, die luisteraars gaat uit ook naar die rugby. En verder, ja, mijn word of the night. Aan die hele Eden FM country. Is gloe en vertrouw. Gloe en vertrouw. Daar is een uitweg vir jou.
0: Luisteraars, daar het julle dit. Wat moet ek tot sien sê? Van myself, Elsie Melando en...

Eden FM, George. 93.8 FM Stereo. Eden FM, jouw stem in die paradijs. Die lekker gevoel. Wees vrij.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.